0: bullets, we is nu safe, safe, safe.
1: Zit onzitten, mama zijn de doorzetters. Goden met de hoofdletters, kom even, en je zult het zo merken. Ik ontken niet dat we harder zullen doorwerken. Krapelen, zeggen dat niet aankunnen. Concentreer.